Nog een stuk. Ja, maar hij nog enerzijds knippen. Ja, maar... Ja, ja. Is slecht, maar ja. We kunnen niet nog maar Coverversionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch ein bisschen so... Okay!